0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21 graden.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
2: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.

0: ZFM en DAB+. JamFM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op JamFM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
2: This is

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Online en

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Wandeling voor een veiligere Ronde Hoep en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Dinsdagavond 3 september vindt er een wandeling plaats door de Ronde Hoep die in het teken staat van de verkeersveiligheid. De wandeling gaat vooraf aan de commissievergadering die deze avond in het gemeentehuis plaatsvindt. De aanleiding voor de wandeling is het dodelijke ongeval van afgelopen 20 juni... waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam na een botsing met een landbouwvoertuig. De zorgen over de verkeersveiligheid hebben inmiddels wel geleid tot een nieuw verkeersonderzoek bij de Ronde Hoep West. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: 40 jaar pramenrace van Geintje tot Alsmeerse traditie. En burgerzaal Alsmeer beschikbaar voor activiteiten van inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Alsmeerse pramenrace viert dit jaar zijn 40ste editie met een speciale tentoonstelling in het raadhuis. De expositie opent op 4 september en toont onder meer oude posters, deelnemerslijsten, foto's, filmpjes, attributen en een echte praamkop. De pramenrace begon ooit als een geintje met 3 boten en groeide uit tot een evenement met inmiddels 166 deelnemers. De tentoonstelling is na de opening gratis te bezoeken en verhuist later naar de historische tuin. De jubileumeditie van de pramenrace vindt plaats op 12 september. En inwoners en organisaties uit Alsmeer en Kuttelstaart kunnen zich aanmelden om volgend jaar een activiteit te organiseren in de burgerzaal van het raadhuis. Hiervoor zijn 4 zaterdagen beschikbaar. 13 maart, 12 juni, 2 oktober en 18 december. Het initiatief moet voor en door inwoners worden georganiseerd en mag geen winstoogmerk hebben. De voorkeur gaat uit naar gratis activiteiten waarvoor elders in de gemeente geen geschikte locatie beschikbaar is. De burgerzaal wordt maximaal 4 zaterdagen per jaar opengesteld. Aanmelden kan tot 1 oktober bij de gemeente. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van half tien.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De politiek maakt zich op voor een nieuw seizoen en ontdekt Bet Gaïm. Een wandeling door 400 jaar geschiedenis. Mijn naam is Martin Rodenburg. De 7 fracties met hun raadsleden en burgerraadsleden maken zich op voor een nieuw politiek seizoen in de gemeente Ouder Amstel. De aandachtspunten van burgers en de ontwikkelingen op het gebied van ruimte en gebiedsontwikkeling zullen de politieke agenda's de komende periode weer volop vullen. Op donderdag 3 september hervat de commissie Burger en Bestuur de politieke vergadercyclus na het zomerreces. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in de Oude Kerk aan de Amstel. Het politieke seizoen is daarmee weer begonnen. De onderwerpen liggen op tafel, de fracties zijn er klaar voor. En nu is het vooral aan de gemeenteraad om het debat te voeren en waar nodig knopen door te hakken. Op vrijdag 11 september van 2 tot half 4 brengt welzijnsorganisatie Coherent een bezoek aan Bet Gaïm, de historische Portugees-Joodse begraafplaats in Oude Kerk aan de Amstel. Deze bijzondere begraafplaats behoort tot de oudste Joodse begraafplaatsen van Europa en maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt een rondwandeling gemaakt langs de meest iconische en historische graven. Tijdens de rondleiding horen aanwezigen bijzondere verhalen over bekende personen, indrukwekkende grafmonumenten en de rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland. Kosten zijn €5 per persoon. De locatie Kerkstraat 10 in Oude Kerk aan de Amstel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Op zondag

Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: CDA organiseert koffieochtend voor inwoners van Amstelveen. En nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennis maken met de fractie en de nieuwe voorzitter van het CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist goed gaan zijn welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En Theater De Landing op Uilensteden in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpool, het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent-winnaars Vlad en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met Familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.
1: We

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Op zondag.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schade. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martínez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is

Straighten It Out. That's all I wanna do, baby. Als je vroeger op feestjes kwam waar aan het eind geschuiveld of geschuurd werd, dan ken je deze plaat wel. 1974, heel lang geleden. Dus Lattimore, oftewel Benjamin William Lattimore, zo heet hij voluit. En ik kan me heel goed voorstellen anno 2026 dat er weken voorbij gaan. Dat je niet eraan denkt van hoe zou het nou gaan met die Lattimore. Nou, ik zou eerlijk met je zijn, ik ook niet hoor. Maar toch, hè, vorige week hoorde ik dat hij overleden was op zaterdag 22 augustus 2026 op 86-jarige leeftijd. En toen had ik toch zoiets van, oh jee. Nou, dat dus. En dat is de reden waarom ik deze week begon met zijn plaat. Zijn hoogtepunt, Let's Straighten It Out, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Goed trouwens dat je afgestemd staat. Goed dat je luistert. Tot aan 12 uur hoor je hier namelijk de allerbeste, de allerlekkerste slow jams en ballads. Ja, dat beloof ik je iedere week weer. Bijvoorbeeld deze. Ik vind hem heel mooi. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Hier is Legacy. And Going Through.

She's the queen of hip-hop soul. Mary J. Blige, je hoorde You Remind Me hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor Glenn Jones, de man van I Am Somebody. Dat was We've Only Just Begun. En ik begon met Legacy. Prachtige stem heeft hij trouwens. Going Through Changes. En dit is Erykah Badu. Altijd herkenbaar en altijd goed.

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Wandeling voor een veiligere Ronde Hoep en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Dinsdagavond 3 september vindt er een wandeling plaats door de Ronde Hoep die in het teken staat van de verkeersveiligheid. De wandeling gaat vooraf aan de commissievergadering die deze avond in het gemeentehuis plaatsvindt. De aanleiding voor de wandeling is het dodelijke ongeval van afgelopen 20 juni... waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam na een botsing met een landbouwvoertuig. De zorgen over de verkeersveiligheid hebben inmiddels wel geleid tot een nieuw verkeersonderzoek bij de Ronde Hoep West. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september is Ouderkerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ik deed eigenlijk altijd maar mijn ding. Ik leefde mijn eigen leven. En dat ik thuis een vrouw had die heel veel van me hield. Ja, dat vond ik eigenlijk altijd maar logisch. Totdat ze een keer huilend in mijn armen hing. En toen had ik pas door. Toen had ik pas door hoe gezegend ik ben. Wat een mooie boodschap. Hè? Je hoorde Anthony Hamilton en Her Heart hier

Ja, je hoort het, hè? Het is een zondagochtend hier op Jam FM. Vol, boordevol met liefde. Drie platen die alle drie over de liefde gingen. I'll be sure I can tell you how I feel about you night and day. Vervolgens Jill Scott. Helaas. En tenslotte D-Train. En ooh, how I love you, girl. In de liefde gaat het niet altijd helemaal goed. Soms heb je het gevoel dat je aan een touwtje bungelt. Ja, dat is waar deze plaat over gaat van Loose Ends. Hier is Hang

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: 40 jaar pramenrace van Geintje tot Aalsmeerse traditie. En Burgerzaal Aalsmeer beschikbaar voor activiteiten van inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Pramenrace viert dit jaar zijn 40ste editie met een speciale tentoonstelling in het raadhuis. De expositie opent op 4 september en toont onder meer oude posters, deelnemerslijsten, foto's, filmpjes, attributen en een echte praamkop. De Pramenrace begon ooit als een geintje met 3 boten en groeide uit tot een evenement met inmiddels 166 deelnemers. De tentoonstelling is na de opening gratis te bezoeken en verhuist later naar de historische tuin. De jubileumeditie van de Pramenrace vindt plaats op 12 september. En inwoners en organisaties uit Aalsmeer en Kuttelstaart kunnen zich aanmelden om volgend jaar een activiteit te organiseren in de burgerzaal van het raadhuis. Hiervoor zijn 4 zaterdagen beschikbaar. 13 maart, 12 juni, 2 oktober en 18 december. Het initiatief moet voor en door inwoners worden georganiseerd en mag geen winstoogmerk hebben. De voorkeur gaat uit naar gratis activiteiten waarvoor elders in de gemeente geen geschikte locatie beschikbaar is. De burgerzaal wordt maximaal 4 zaterdagen per jaar opengesteld. Aanmelden kan tot 1 oktober bij de gemeente. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Als iemand het aan je vraagt, dan zeg je natuurlijk... nee, roddelen, dat doe ik niet. Daar sta ik boven. Maar zeg nou zelf, er gaat toch helemaal niets boven een heerlijke, hete roddel. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is toch heerlijk genieten. Zelf van, heb je toch gehoord van... En iemand moet het doen, hè? Ja, iemand moet het doen. Want stel je voor dat we in een volledig beschaafde wereld zouden leven... waarin niemand roddelt. Dat zou me toch een dotje saai zijn. Dat wil je niet weten. Nee, dus goed. Het is gezond om af en toe eens samen van een hete roddel te genieten. En daarom begonnen we de zondagmiddag met een hete roddel. Je hoorde namelijk Club Nouveau en Rumors hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En ik waarschuw je vast, dat is nog maar het begin. Er valt nog een heleboel te genieten tussen nu en 2 uur.

De Hot Jam van deze week, van week 35 dus, is afkomstig uit Frankrijk. En ze zijn al een hele tijd bezig, een jaar of 20 om precies te zijn. En ze noemen zichzelf Various Funkers. En een nieuwe single die heet Without the Funk. Dat is een leven dat wij hier bij Jam FM ons niet kunnen voorstellen. En ja, het klinkt lekker, vind ik zelf. En voor Mariah Carey, over lekker gesproken, Fantasy. En dit is Starpoint, Bring Your Sweet Lovin'

Nasty Girls, dat willen we natuurlijk wel zo af en toe, een nasty girl als man. Totdat het onze vrouw of onze dochter is, want die moet zich altijd netjes gedragen. Je hoorde Nelly, Diddy en Jagged Edge, Nasty Girl hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Starpoint en Bring Your Sweet Loving Back. En we gaan terug in de tijd. Oh, we gaan zo ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1980. Ik weet natuurlijk niet hoe oud jij was, maar ik was in 1980 een jaar of 16. Ik had nog echt zo'n jongenskoppie. Nog geen rimpeltjes en dergelijke. En nu baal ik daar een beetje van die rimpeltjes. Maar toen wilde ik eigenlijk wel rimpeltjes. Waarom? Ik wilde heel graag uitgaan. En met zo'n jongenskoppie kwam je bijna nergens binnen. Als je er te jong uitzag, moest je je paspoort laten zien of je rijbewijs. Dat had ik helemaal niet. Of je moest lid zijn van een discotheek. Dus regelmatig werd ik geweigerd. Maar als ik niet geweigerd werd, als ik ergens binnenkwam, dan genoot ik misschien wel juist daarom dubbel en dwars van de muziek.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De politiek maakt zich op voor een nieuw seizoen en ontdekt Beth Chaim. Een wandeling door 400 jaar geschiedenis. Mijn naam is Martin Rodenburg. De 7 fracties met hun raadsleden en burgerraadsleden maken zich op voor een nieuw politiek seizoen in de gemeente Ouder Amstel. De aandachtspunten van burgers en de ontwikkelingen op het gebied van ruimte en gebiedsontwikkeling zullen de politieke agenda's de komende periode weer volop vullen. Op donderdag 3 september hervat de commissie Burger en Bestuur de politieke vergadercyclus na het zomerreces. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in de Oude Kerk aan de Amstel. Het politieke seizoen is daarmee weer begonnen. De onderwerpen liggen op tafel, de fracties zijn er klaar voor. En nu is het vooral aan de gemeenteraad om het debat te voeren en waar nodig knopen door te hakken. Op vrijdag 11 september van 2 tot 3:30 brengt welzijnsorganisatie Coherent een bezoek aan Beth Chaim, de historische Portugees-Joodse begraafplaats in Oude Kerk aan de Amstel. Deze bijzondere begraafplaats behoort tot de oudste Joodse begraafplaatsen van Europa en maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt een rondwandeling gemaakt langs de meest iconische en historische graven. Tijdens de rondleiding horen aanwezigen bijzondere verhalen over bekende personen, indrukwekkende grafmonumenten en de rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland. Kosten zijn €5 per persoon. De locatie Kerkstraat 10 in de Oude Kerk aan de Amstel. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Het was natuurlijk al een prachtig en heel gevoelig nummer van Alicia Keys. Maar toen Jay-Z zich er ook nog eens een keertje mee ging bemoeien, hij voegde een heerlijke, zware beat en wat rap toe. Toen konden we er nog een keertje van genieten, werd het weer een hit. Je hoorde Jay-Z samen met Alicia Keys en The Empire State of Mind hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En we gaan het weer eens een keertje hebben over de liefde. Het zal eens niet hier op Jam FM. En deze keer gaan we dat doen met Status 4. Here's Loving.

luistert naar Jam FM. En zoals je weet is Jam FM altijd smooth en funky. En daarom is het volkomen logisch dat je muziek van Smooth hoort. Van de groep Smooth dus. Die je waarschijnlijk wel kent van Mind Blowing. Deze keer hoorde je Pain in Your Chest. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 80 met Status 4 en Loving You. Weken geleden hebben de Womack Sisters een heel mooi album afgeleverd. En een van de tracks die je daarop terugvindt is deze. Hier is If I Let You.

0: Everybody get up.
1: Grofweg gaat dansmuziek natuurlijk over twee dingen. Hè? Of over de liefde, of over het feit dat je niet moet blijven zitten op je kont, maar dat je moet dansen. En dit was er eentje van de laatste categorie. Je hoorde Jazzy D, Get On Up, grote hit in de jaren 80. En daarvoor nieuwe muziek, redelijk nieuw, pas een paar weken oud, van het prachtige album van The Womack Sisters, If I Let You. En we hebben nog even tijd voordat het 1 uur wordt voor

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 middags tot 10:00 avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. 3 personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: CDA organiseert koffieochtend voor inwoners van Amstelveen. En nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennis maken met de fractie en de nieuwe voorzitter van het CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist goed gaan zijn welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En Theater De Landing op Uilensteden in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpool, het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent-winnaars Vlad en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met Familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Yeah.
1: Ah, mensen, mensen, mensen. Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer 24 jaar oud wat je hoort. Ja, 24 jaar geleden in 2002 kwam het album Paid the Cost to be the Boss uit. Je hoorde Snoop Dogg en Pharrell Williams en From the Charge to the Palace. En het gekke is dat voor mijn gevoel dat dit nog redelijk recente muziek is. Ah, alles gaat zo snel in het leven. Ja, zo ook de zondagmiddag. Die vliegt weer voorbij, hè, hier op Jam FM. Het is alweer 1 uur geweest. En hoe komt het dat de tijd zo snel gaat? Dat komt omdat de muziek op Jam FM zo goed is. Want als je goede muziek hoort, ga je vanzelf genieten. En genietende mensen hebben een ander tijdsbesef. Die vervelen zich nooit. En als je verveelt, is alles langdradig. Maar als je geniet, vliegt alles voorbij. En omdat het zo snel gaat, hou je weer meer tijd over om nog meer te kunnen genieten van het leven. Dus als jij je radio hier houdt, als jij blijft luisteren, haal je meer uit het leven. Ja, zo is het maar net. Over genieten gesproken, wat dacht je hiervan? Hier ga je zeker van genieten. Bootsy Collins, Rubber Band. Hier is The Body Slam.

Ik weet niet of jij gelooft in toeval. Maar als je goed op zoek gaat, vind je heel vaak verbanden tussen dingen in het leven. Zo ook tussen de twee platen die je hoorde. Je hoorde namelijk The Funk Phenomena van Armand van Helden. En daarvoor iemand die we gerust een funk-fenomeen kunnen noemen. Bootsy Collins en The Rubber Band en Body Slam. En dan vraag je natuurlijk af, wat is dan het verband met de volgende plaat die we gaan horen? Nou, dit is het totaal, dit is puur toeval. Hier is de nieuwe single van Children of Zeus, mooie naam. En Aniska, Water and

mooie vrouwen. Mooie vrouwen interesseren me niet. Ik zie ze niet eens. Ja, B.O.B. en Bruno Mars waren dat. Nothing on you. Ik heb alleen maar oog voor jou. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Children of Zeus en Anishka en Water and Vibes. Verder met High Fashion. Feeling lucky lately.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Als ik deze muziek hoorde, deze muziek van Nucleus, Jam On It, dan is er eigenlijk maar één discotheek waar ik aan denk. Begin jaren 80 in de Amstelstraat, Flora Palace. En ik heb mezelf voorgenomen dat ik straks mijn neus ga laten zien bij de Flora Palace reunion. De zomereditie, zo noemen ze het. Maar ik ga niet topless, want echt zomer vind ik het niet meer. Net eventjes iets te kil. Ik neem zelfs een vestje mee, maar ik kom wel even langs. En omdat ik er zin in heb, draai ik deze dus.

getting it. Wie heeft mijn plekje ingenomen en is er vandoor gegaan met mijn vrouw? Dat is de boodschap van de plaat. Je hoorde Chocolate Milk, Who's Getting It Now? En daarvoor The Black Sheeps en Strobe Light Honey. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Maar wij blijven bij elkaar. Voor altijd. Forever, forever, forevermore. Hier zijn Anthony David

Ik had mezelf voorgenomen. Als Edwin van Brakel de studio binnenkomt lopen, dan ga ik iets toepasselijk voor hem draaien. Een hele vriendelijke plaat, een mooi compliment. En die heb ik gevonden. Je hoorde, you are the sunshine in my life. En ik meen het echt. Hè? Ik word altijd blij van Edwin van Brakel. Zeker als ik mijn radio aan heb, als ik terugrij vanuit de studio. Dus dat ga ik straks ook doen. Debbie Ryers en Brian Power. Het is hun nieuwe single. En je hoort hem exclusief voor Edwin van Brakel dus. Hier op Jam FM. En daarvoor Anthony David en Algebra. En Forever, Ever, Evermore. Ik ga er vandoor. Misschien dat we elkaar strakjes zien bij de Flora Palace Reunion. Zo niet, dan is er volgende week zondag tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags weer een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. En ik hoop van harte dat je radio dan weer aanzet. Veel plezier met Edwin. En mijn laatste is er eentje die over de zomer gaat. Misschien wel de laatste keer dat ik iets over de zomer draai. Want het wordt wel steeds eerder donker. Ik heb het idee dat die zomer zo'n beetje voorbij is. Ja, we gaan op weg naar de herfst. Nou, Sarah, hier is Summertime, Summertime. Tot volgende week.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
5: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Flora Palace Reunion. Union.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien.

0: heerlijke combinatie van soul, synths en die typische 80s groove. En luister vooral even naar de productie, want die, ja, die ligt in handen van David Frank en Mick Murphy. En waar kennen we deze mannen van? Nou, van The System, weet je het nog? Zo, let's jam. Goedemiddag, zondagmiddag. Het is de 30ste vandaag. En ja, vanavond om 6 uur hoor ik misschien wel de tweede opdracht. Oh nee, dat is morgen, hè? Dat is morgen, ja. Goed. Het gaat over Veronica. Daar vertel ik straks nog wel wat over hoe ver de status is. Ik weet het eigenlijk ook niet, man. Komt in ieder geval goed. De 300 stemmen voor vanavond 6 uur zijn in ieder geval gehaald. Dus dat gaat goed komen. Maurice Becker zit nog lekker op vakantie. Dus ja, we kicken af met wat nieuws.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En dat is er eentje van Chaka Khan. Geef u wat nieuws uit. Curious Subject heet het. En het komt helemaal van een nieuw album die nog uit.

0: meer de samba, maar altijd even lekker om wat nieuws te horen van Miss Chaka Khan. Ondertussen zit Julia klaar voor het eerste lokale blokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.
3: Live.

0: Ontdekt in een bar in Miami door Sandu Cherano. Dat was de studiogitarist en producer van de Commodores. Ja, zo gaat dat. Even kijken. We gaan eens eventjes terug in de tijd.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En dat is deze, ja. Jawel. Jawel. Mooi verhaal deze plaat trouwens. Teddy Riley had hem eigenlijk gemaakt voor Rex and Effect. Maar Heavy D hoorde hem en dacht, nou, die is voor mij deze plaat. En blijkbaar kon Teddy Riley niet.

0: hier op Jam FM kan dat de hele zondagmiddag, de Feel Good Middag. Natuurlijk straks met de Flashback Show van Marcel Heergaard ook natuurlijk. Blijf gewoon lekker luisteren de hele dag naar Jam FM. De hele avond ook nog, mocht je zeggen van nou, die tv is toch allemaal niks aan. Dat, ja, blijf dan gewoon lekker luisteren. Ja.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Ja, lekker hoor.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Zoals ik altijd zeg, het festijn

EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Ja, je hebt van die platen, daar kun je eigenlijk alles instoppen. En Earth, Wind and Fire dachten dat blijkbaar ook te doen. We gooien Maurice White, David Foster, Brenda Russell en een flinke scheut funk en een batterij blazers erin. Samen met Steve Lukather van Toto, die gooien we bij elkaar.

Lemonade hier bij Jam FM op de zondag bij Edwin Om. Zo, ik zocht even mijn piano op, maar ik moest even de aanslag afstemmen. Hè? Even stemmen die piano. Dit zijn de pianogeluiden van The One and Only Incognito. Opgericht door Sean Paul Blue Monick. In 1979 was dat al. Debuut maakte ze in 81 met een album Jazz Funk. En hun doorbraak kwam natuurlijk met Always There. Inmiddels zijn ze met hun 20ste album al bezig geweest. Dus jubileumpje. Dit is I Hear Your Name op Jazz.

0: Zo draaien we ook wel eens de lekkere track. Nou, misschien heb jij al een lekkere track. Of heb jij al gegeten? Of staat je barbecue nog aan? Of zit je ergens op vakantie nog in op het strand? Lijkt me ook fantastisch. Dan gaan we voor jou nu eventjes speciaal back to the 80s.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Ja, en dat doen we met een man. De beste soulzanger ter wereld. Oftewel Luther Vandross. Hier is van zijn album The Night.

0: Luther Vandross. Dat kon hij ook goed hoor, als leadzanger. Luther Vandross en Funky Music.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak over nachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens

0: festival van ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Dankjewel weer.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

samba. Ik kan er niets aan doen, maar het is ook al heel erg lekker. Eentje die nog net uit de verpakking komt, oftewel een nieuwe track van Piet Lebrek. De man die normaal gesproken oude discoplaten in een nieuw jasje gooit. Maar deze keer dacht hij, weet je wat? Ik maak er gewoon zelf eentje. Samen met die heerlijke stem van Julien Fleming. Een beetje 70's gevoel, moderne groove. En precies genoeg bas om je zondagmiddag een stukje interessanter te maken hier bij Tunon. En vers is die, want hij is pas een paar dagen oud. Piet Lebrek en Julien Fleming met If You Really Want Someone. Hier op Jam FM, New Music First. We knallen gelijk door met Deep City Soul, featuring Jackie George. Deep City Soul heette voorheen de Bum Kings uit

0: De Deep City Soul. Samen met Jackie Jurich.
1: The ultimate old and new school mix. Jam FM.
0: En dat zijn we zeker. Good old mix en new mix. Maar dit is oud uit de jaren 80 met Bobby Thurston. De conga-spelers. De conga-speler die vroeger in de band Spectrum LTD zat. Speelt zijn eigen conga op deze plaat. En dat is altijd fijn. Zo

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
10: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien.

0: van het programma, in Amerika althans. Money in the Morning was altijd een leuke radioshow. Ik moet eens even kijken waar ze nu bij zit. Ze zat ook bij Radio Boom 107.9 Family in Philadelphia. Was ook een ochtendshow van 6 tot 10. Deed ze gewoon even 4 uurtjes. Goed, we zijn toe aan de tweede track na 3. En dan weet je het wel, onze Hot Jam.
1: Here's another Hot Jam on Jam FM.
2: Hi, we are Various Funkers. You're listening to our new single, We That The Funk. This week's Hot Jam on Jam FM. Always smooth and funky.

0: voor deze heerlijke nieuwe music Hot Jam track. De Hot Jam week 35. Ja, want daar zitten we nog in. We gaan op naar week 36. Morgen natuurlijk in de Traffic Jam hoor je de nieuwe Hot Jam. Approved and tested bij de cruiser. Hebben gisteravond weer bij elkaar gezeten. Dus het is er weer eentje geworden hoor. Ik weet het zelf ook nog niet. Maar ik gok dat die goed is. Want ze zijn altijd lekker hier op Jam FM. We gaan op naar het derde lokale blokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie, museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: simpel. Heel simpel. Zo, over oud gesproken. Als je uit de jaren 80 komt, dan ken je deze muziek ook wel, denk ik.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Mr. Curtis Blow.
2: Clap your hands, everybody. If you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that this is Jam.

0: Amerikaanse rapper producer. En dit was natuurlijk zijn bekendste hit. De hip-hop klassieker The Breaks.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Ja, lekker nieuwe track. We gaan weer een beetje op de samba tour, hoor. Ja, ik kan er ook niets aan doen. Jasmine Lacey is dit. Een summer haze. Nou, het is nog zomer, hè? Het is nog zomer. Het is het einde van de vakantie. Iedereen is weer terug. Gaat weer aan het werk maandag. Maar deze blijft toch wel weer lekker. Misschien nog een 2 voor half zo.

0: Dat is Jasmine met een set. Jasmine Lacey. Summer Haze. Zo, 2:30. Ik moet bekennen dat het al een tijd geleden is dat ik de 2:30 deed. Maar 2:30 betekent 2 nieuwe tracks zo even voor half.
1: On Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
2: Jam FM. New music.
0: En dat is deze van Save the Robots.

Twitter op Jam FM. We gaan de blinddoek opdoen, zo. Dat betekent dat ik even niks meer zie. Hallo? We gaan graaien. Ja. Zo, even opstaan voor de cd-rekker van de Edwin On Studio. En dan gaan we aan de linkerkant even lekker graaien. En deze ga ik pakken, zo. Dit hoesje voelt goed, jawel. Je weet het, de graaitrek, ik weet het niet. Jij weet het niet, Jam weet het niet. We weten het allemaal niet. De graaitrek van

Facebook mogen jullie stemmen hoe hoog de ene en de andere is. Misschien is dat een leuk idee. Ook voor de Jam vinylplaat, denk ik. Maar goed, we gaan het eventjes doen. Dus. Deze is ook fijn trouwens. Bekend van Funking for Jamaica en Thighs High, Grip Your Hips and Move. We hebben het over Tom Brown. Hij is jazz-trompetist. Maar is al op zijn 11e begonnen met piano spelen. En was dus eigenlijk jazz-pianist. Zo is hij begonnen. In 1979 bracht Tom Brown zijn eerste jazzalbum uit. Dat was Brown Sugar. Dit was een compleet instrumentaal album.

0: doet die man allemaal op deze plaat? Nou, trompet spelen, flugelhorn. En ook gebruikte hij de Korg, de Oberheimer en de Profeta Synthesizer. En een lintrummetje knalde hij er ook nog even in voor de percussie. Brighter Tomorrow uit 1983. Ondertussen zitten we klaar voor het derde lokale blokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Wandeling voor een veiligere Ronde Hoep en festival.

0: Val van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Dinsdagavond 3 september vindt er een wandeling plaats door de Ronde Hoep die in het teken staat van de verkeersveiligheid. De wandeling gaat vooraf aan de commissievergadering die deze avond in het gemeentehuis plaatsvindt. De aanleiding voor de wandeling is het dodelijke ongeval van de afgelopen 20 juni... waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam na een botsing met een landbouwvoertuig. De zorgen over de verkeersveiligheid hebben inmiddels wel geleid tot een nieuw verkeersonderzoek bij de Ronde Hoep West. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september is Ouderkerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Zei ik nou het derde blokje? Volgens mij is het het laatste blokje. Althans, bij Edwin On. Ja, het is tijd om naar de effectprocessor te gaan. En dan weten de vaste luisteraars wat er aan de hand is. Want de Jam Vinylplaats. En die is van de week nieuw binnenkomen rollen in de bus. Nou ja, hij past niet helemaal door de bus heen natuurlijk. Post bracht hem en het is de dubbel LP van de BB&Q Band. Uitgebracht door High Fashion Hilversum natuurlijk.

band Libran, de BBQ band. En de main attraction in The Finest Remix. En het is een dubbele LP. Het heet eigenlijk The Expanded Edition. Met remixes van onder andere Chepetti Bone. En natuurlijk Michael Gray, maar ook Danny D. En natuurlijk Ben Librat. Twee blauwe vinyls op High Fashion. Altijd lekker. You're the main attraction. En ik hoop dat wij dat voor jou zijn. De main attraction en Jam FM. En je weet het altijd. Zolang de zomer doorkabbelt, is het altijd weer tijd voor een vinyl. Een vinyl hebben we net gehad. Deze. De Italo Track. En die is deze week. Ja,

0: prachtig toen Ibiza nog vooral een vakantieeiland was. En nog niet de wereldhoofdstad van alle DJ's, beachclubs en veel dure cocktails. Nee, Sandy Martin had een muzikaal enkeltje geboekt naar Ibiza. Hij maakte toen deze track, People from Ibiza. Het werd in Nederland slechts een nummer 38. Maar in Italië werd het gewoon een nummer 1 hit. De man met de blonde kuif, een keyboard op zijn nek... en een flinke scheut Italo-disco met een Italiaans accentje in zijn Engels. Hè? Want dat accent in die Italo-tracks is altijd, altijd even spannend. Soms denk je van, wat is dit, joh? Maar goed, you hate it or you love it, zullen we zeggen.
1: Binnenkort is hij er weer, de Flora Palace Reunion.
2: De Flora Palace Reunion.
1: Maar wat is jouw favoriete Flora Palace Classic?
3: Monique Kouwenberg. En mijn favoriete nummer is Bound Rock Skate.
0: Dankjewel Monique, dat is natuurlijk geweldig. Hey, vanmiddag is die er al, hè, die Flora Palace Reunion. Hij is al een uurtje bezig, om 3 uur begonnen. En dat gaat door tot 10 uur vanavond. En wij zijn er live bij, dus we schakelen zometeen na het nieuws over naar Eiland Amsterdam aan de TT Vazemweg 171. Mocht je daar nog heen willen, er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Dus tot 10 uur vanavond, heerlijke disco import uit de Flora Palace tijd. En als je er nog nooit geweest ben, is het ook gewoon genieten als jij van die classic houdt. Morgen, dan hoor ik wat ik moet doen voor de tweede ronde van Veronica, of voor het overnemen van de show van Gerard Ekdom op 18 september. Dus dat morgen, houdt mijn tijdlijn in de gaten. En ik hoop dat ze het daar droog houden bij Eiland Amsterdam. Ik zeg heel veel genieten. Hier is Bounce Rock Skate van Vaughan Mason.

0: Jam FM 104.9 FM. Close your eyes, and what do you hear? It's Jam FM. Jam FM, where the magic is in the music. This is Jam FM. Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. De reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon. En Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: muziek vanuit Amsterdam-Noord. We zijn bij Eiland. En het is altijd eventjes aanpoten om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ja, het regent niet. Dat is alvast heel lekker. En naast mij staat Peter. Hey, goedemiddag Peter.
1: Hey Daniel, hoi.
0: Ja. En het klinkt wel alsof je 1000 man zijn, hè, zo druk.
1: Ja, inderdaad, ja, dat is het ook wel. En eigenlijk voor onze luisteraar, onze excuses. Wij hadden een klein beetje door dat het geluid niet lekker ging. Althans, wij hadden het niet door. Of hier eigenlijk dat ook wel goed. Want we vonden het heel fijn dat jullie, luisteraars thuis, het even aan ons doorgeven. Zodat wij het gefixt hebben.
0: Nou ja. Dankjewel. En tot vanavond 10 uur vanuit het meest zonnige plekje in Amsterdam-Noord-Eiland is dit de Flora Palace Summer Edition.

Treat Her Like a Lady. Live vanuit Amsterdam-Noord. Uitstapje voor Jam FM. Flora Palace Summer Edition.

0: Ik wil jullie bedanken dat jullie allemaal vanavond hier zijn. Vanavond, vanmiddag. Ons tweede festivaletje in Eiland. En we hebben iets speciaals voor een dame die gaat trouwen.
1: Dus, wauw.
0: Ik zou zeggen, laatste keer dat je ervan mag genieten dan. Hoe zeggen ze het ook alweer? A night to remember.
2: Ja, dat zie je live hier vanuit Amsterdam-Noordse eiland. De zon blijft tot vannacht weg, want dit feest heeft een droge en zonnige dag verdiend. Ja, de regen is speciaal daarvoor weggebleven uit Amsterdam. En wij zenden het live uit hier op Jam FM 105.

Dankjewel, Evert. Even snel een huishoudelijke mededeling. Vanaf 7 uur is het dus wel betaald parkeren. Hoor ik net, het kost maar 1,70 euro per uur. Dus tot 10 uur ben je volgens mij nog geen 5 euro kwijt. Maar dat je het wel even weet, vanaf 7 uur is het betaald parkeren. Oké, mag ik alle mensen nog even horen van Debbie die gaat trouwen? Zijn ze nog in de house? Super, super, super. Deze is voor jullie.

voor een dierbare artiest en collega die onlangs is overleden, Tony Scott. Net aangevraagd door de eigenaar van Eiland. En dan draaien we hem natuurlijk.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: herrie er is hier, hè, vanavond.
1: Absoluut, absoluut. Maar het is goede herrie, het is lekkere herrie, het is dansbare herrie.
0: Het is Jam FM op Flora Palace, live vanaf Eiland, de Summer Edition.
1: Ja, ja, het is niet echt de zomersfeer, althans dat was het vanmorgen niet. En ik denk dat het wordt een ramp, maar het is overdekt. Het is zelfs warm hier in de tent. En de mensen die ik hier omheen zie, die zijn uiterst zomers gekleed. Dus maak je geen zorgen.
0: Het is gewoon helemaal een fantastisch show hier.
1: Het is een fantastisch feest. Dat had ik echt niet verwacht.
0: En Evert staat achter de

0: draaitafel op dit moment. Ja. Vinyl te spinnen.
1: Ja, dan weet je altijd dat het goed zit, hè.
0: Dus deze zondagavond is een beetje anders dan normaal. Houd je radio gewoon aan, want we zijn bij tot en met 10 uur vanaf Flora Palace. Live vanaf Eiland, de Summer Edition.
1: Ik denk dat de mensen die normaal gesproken luisteren naar jou voor de zondagavond voor de classics, dat ze niets, maar ook niets tekort komen.
0: Ik denk dat ik dit gewoon kan overlaten en de zondag aan even.
1: Ja, ik denk ook gewoon de mensen die nu thuis zitten, die geen kaartje gekocht hebben.
0: Kom gewoon langs, want we zijn hier nog. Ja.
1: Ja, en als het niet meer redt, tot 10 uur is het, hè?
0: Tot 10 uur.
1: Tot 10 uur. Als je het niet meer redt op 10 uur, dan heb je spijt. Dan heb je spijt, maar dan weet je...
0: Rennen deze kant uit.
1: Deze kant op, als het nog kan. Ik raad het je echt heel erg aan. Het is hier gezellig, het is hier leuk. Er zijn die mooie mensen. Er wordt gedanst, er wordt geschreeuwd, er wordt gelachen. Mensen ontmoeten elkaar die elkaar lang niet hebben gezien. Ik heb ook al een paar mensen gezien die ik echt lang niet gezien heb. Dat is het mooie van een reunie, hè?
0: Laten we het daarbij houden en terug gaan naar de muziek.
1: Gaan we doen.

0: een zomernacht hier in Amsterdam Noord, waar we zitten met Jam FM. Op de locatie Eiland, is een drijvende locatie in het IJ. En dit is de Folora Palace Summer Edition. Naast mij staat niemand minder dan...
1: Ik kom net binnen, Daniel. Ik kom net binnen. En onderweg hier naartoe luisterde ik al live. En ik hoorde al die goede nummers voorbij komen. Midas Touch. Ik dacht, zijn er nog wel goede nummers over? Jawel. Hot Summer Night. En het is nog steeds officieel zomer.
0: En het gaat door tot 10 uur vanavond hier. Dus als je denkt van ik wil nog even dansen, dan heb je nog 2 uur de tijd om te dansen. Hier op Jam FM. Zondagavond. Samen met niemand minder dan Nada. Die normaal gesproken zaterdagmiddag te horen is van 12 tot 2. Hè? Dat klopt toch?
1: Ja. Time for lunch. Maar nu is het time for something else. A reunion.
0: Terug naar de muziek.

Sharon Redd met They Shake It Up Tonight. Ja, we halen het allemaal druk erin. Het is gezellig op de zondagavond. Normaal ben je gewend te luisteren naar de Sunday's Classic Request. Maar we zijn vandaag live vanuit Amsterdam. Op de locatie Eiland is dit de Flora Palace Reunion Summer Edition. En blijf lekker dansen, want dat kan thuis ook, maar ook natuurlijk hier. Want we zijn er tot 10 uur.

0: inderdaad lekker hier vandaag vanuit Eiland in Amsterdam-Noord. Samen met Nada. Goedenavond, Nada.
1: Dit zijn geen bad times, Daniel. Dit zijn good times.
0: Ja, good times. Je hebt ook gehoord van
1: mijn... Ik mis wel één nummer nog, hoor. Ik mis een nummer. We hebben nog een paar minuten en ik... er was een request. Salt and Pepper met Push It.
0: Ja, dat gaat nu niet meer gebeuren.
1: Misschien wel.
0: Nee, die is opzwepend.
1: Nee,
0: hij gaat samen wel... naar beneden worden gebracht in tempo. En we gaan zo meteen met de bezem er doorheen, want om 10 uur loopt het hier af. En ik wil jullie heel erg danken als je erbij bent geweest en hebt geluisterd tot dit moment. Dankjewel. En natuurlijk de hele week lekkere muziek op Jam FM. Wanneer horen we jou, Nada?
1: Zaterdag, time for lunch, 12 tot 2. Ik ben solo, hè?
0: Je bent solo.
1: Ik ben alleen zaterdag.
0: Nou, het wordt gezellig, 2 uur lang, Nada. En zometeen hier mijn zender, Ron Lokkerbol tot middernacht. En maak hem gek met de verzoekplaten via ron@jamfm.nl. We gaan nog even terug naar de zaal. Tot aan het tijd zijn van exact 22 uur.

0: Passion. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 middags tot 22:00 avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
7: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
0: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
8: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: Fellas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
9: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martínez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

83. Een heel mooi jaar trouwens. Dat wij natuurlijk deze nog wel kennen namelijk. In de top 40 heeft hij daar gestaan, wel maar liefst 5 weken. Met de hoogste piek op

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Buurtkastjes Ouder Amstel op stickerjacht. En eerste uitslagen bekervoetbal zijn binnen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Buurtkastjes Ouder Amstel is op stickerjacht. Supermarkt Jumbo heeft een actie waarbij iedere 10 besteden euro's een gratis herplakbare sticker oplevert. In totaal zijn het er 35, waarvan er 10 zijn gemaakt in samenwerking met Stuk TV. Initiatiefneemster Yvonne Schwegler maakt graag sparende kinderen blij met de stickers die over zijn. Als je ze krijgt en er zelf niks mee doet, dan kun je ze kwijt in de brievenbus aan de Kolgans 21. De mannen van sportvereniging Ouderkerk en CTO 70 zitten samen met SV Marken 1 en OSV 1 in dezelfde pool in de KNVB-bekerstrijd. Afgelopen zaterdag speelde SVO thuis tegen SV Marken en verloor die wedstrijd met 2-3. CTO 70 won in dezelfde pool de thuiswedstrijd tegen OSV met 3-0. CTO 70 deelt daardoor de eerste plaats met Marken SV 1. Ouderkerk SV 1 noteert momenteel de derde plaats. De volgende wedstrijden staan gepland voor 5 en 12 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM. En...
4: Jam your summer with the station that makes you smile.
5: Wij zijn Jam FM.
4: This is the jamming summer.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

jaar 1981. Wat speelde daar in 1981? Nou, Keno ken je vast wel. Van onder de grote freaks. Die weten dat dit wel echt wel heel erg een grote track is.

Halving. 1981. Nieuw remixend. USA, om dat nog eens aan jou mee te geven. Door met heel veel mooie tunes nog. Een vleugje Lionel Richie.

42. De laatste minuutjes en

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Quiet storm.
3: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
3: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste